die de Bijbel vraagt, het allemaal niet olie. Ik ben in Najon als zoals die op kada zet olie, niet zo, ik ga naar zoals naar Hanna, naar Hanna, dat je het al niet.